Mi nichte is al 15 jaar, even dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door even niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.

Bobby, ik leef dit schaafste mal, hè? Doe ik hem toch immer wat door mank, de Eisenbahn erschrank.

Ik ben een rentier, ik heb getiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk.